0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren.

0: bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar de Firewall.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje

0: op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.nl.

0: je nog op. Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraudegevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Alle 15 mensen zijn aangehouden en medisch onderzocht. Ook de chauffeur is opgepakt, maar waarvan hij precies wordt verdacht is nog onduidelijk. Bij dezelfde haven zijn half augustus ook 10 verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

It's hard to say that I'd rather stay.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit.

0: De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
5: Oh yeah, check it out. Give me a D.
6: D.
5: Give me a I.
6: I.
5: Give me a S.
6: S.
5: Give me a C.
6: C.
5: Give me a O.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarna stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda.

0: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat één file op de A58. Het rijdt langzaam van Breda naar Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. De vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Allemaal.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in het zuiden van het land een flinke file na een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West staat een lange file. Er is een auto in de vangrail gereden en het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. De vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

sexy, sexy people.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten.

0: Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op veel wegen prima doorrijden, maar op de A58 staat nog een flinke file door de nasleep van een ongeluk van Breda naar Tilburg bij Tilburg-Reeshof. Daar heb je nog zo'n 20 minuten op onthoud. De weg is wel weer vrij. En op de A59 naar Den Bosch sta je voor knooppunt Hooipolder 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Gelderse meren. Of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A59 naar Den Bosch tussen Made en Waspik. Daar moet je rekening houden met net iets meer dan 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl. Blikkie.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor Fusiepartij Pro. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de provinciale statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Bye.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzichtbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 van Tilburg naar Breda, tussen Tilburg en Ulvenhout, 5 minuten oponthoud. De N278 is in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Wittem. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De meeste files leveren een paar minuten vertraging op. De A16 van Breda naar Rotterdam heb je 10 minuten oponthoud bij Dordrecht. A58 van Tilburg naar Breda, daar heb je ook 10 minuten vertraging bij Tilburg. Op de A76 vanuit Geleen sta je voor de Duitse grens 10 minuten vast door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: samen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jette wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij Tilburg-Reeshof is de vertraging 5 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Waspik ook 5 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging nu ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu. Yeah.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 80 kilometer file in het zuiden van het land. Er zitten al een paar behoorlijk lange files bij, zoals op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Kerkdriel is de vertraging een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum een uur oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op twee agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Twee anderen zijn vrijgelaten, maar nog wel verdachten. Maandagnacht toog de groep mannen naar het huis van Jan G. Onderweg werd een 52-jarige beveiliger doodgeschoten. Later werd het vuur geopend op twee agenten. Onder de verdachten zijn twee minderjarige Franse jongens. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. Een Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. In de spellen met namen als Rio Run en Build the Wall kan een grensmuur gebouwd worden met Mexico of worden migranten tegengehouden en uitgezet. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. De games moeten het omstreden anti-immigratiebeleid van de regering Trump promoten. Immigratiedienst ICE arresteerde afgelopen maand alleen al 50.000 mensen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: stay together. I told you they wouldn't get over this, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Bij Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed

0: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. Het kabinet wil dat burgemeesters demonstraties sneller kunnen verplaatsen, desnoods met dwang. En ook moet duidelijker worden wanneer demonstranten strafbaar zijn en wanneer burgemeesters noodbevoegdheden mogen inzetten. Volgens minister Heerma is de drempel nu te hoog om een demonstratie te verplaatsen en moet die omlaag zonder het demonstratierecht aan te tasten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er geen grote veranderingen van het demonstratierecht nodig zijn, maar wel aanpassingen. Het dodental na het zinken van een hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 12. Vanochtend zijn de lichamen van nog twee vrouwen gevonden. 16 mensen worden nog vermist. De zoekactie gaat dag en nacht door. De veerboot had zondag 267 mensen aan boord toen die kort na vertrek uit Kyrenia kapseisde. 239 mensen konden worden gered, terwijl 20 mensen aanvankelijk als vermist werden opgegeven. De kapitein is aangehouden voor dood door schuld. En bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingsbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarna stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Weel wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Daaronder zat ook verboden vuurwerk met flitspoeder, zoals strijkers. Eerder deze week werd in Terneuzen, Venlo en Middelburg samen ruim 140 kilo ingeleverd. De inzameling gaat de komende weken door en duurt tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is al het consumentenvuurwerk landelijk verboden, behalve klein siervuurwerk. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Ruim 250 kilometer file staat er alleen al in het zuiden. Op de A2 Utrecht en Bos heb je 3 kwartier vertraging tussen Vianen en Zaltbommel. En van Eindhoven naar Maastricht over de A2 tussen Knoopend Leendeheide en de Alfred Leende 1 kwartier vertraging. En dat komt door een auto met pech. A27 naar Breda tussen Hagestein en Werkendam 1/2 uur extra. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ewijk doe je er 25 minuten langer over. Op de A58 naar Vlissingen tussen Rilland en Capelle heb je 30 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de A73 Venlo-Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Haps is het op onthoud 35 minuten. De linker rijstrook is dicht. En de N278 Maastricht-Vaals is tussen Gulpen en Wittem in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Galdense Meren. Of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat er nog 200 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je tussen Bokstel-Noord en Baardenburg 3 kwartier vertraging. In de file is bij Sint-Michielsgestel ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, tussen Vianen en Zaltbommel, doe je er ook 3 kwartier langer over. De A2, maar dan richting Maastricht, voor Leende 1 kwartier vertraging door een auto met pech. En de A73 vanuit Venlo naar Nijmegen, tussen Vielingsbeek en Haps, doe je er 1/2 uur langer over. En dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. In het zuiden van Limburg is de N278 in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Gulpen en Witte. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Tijdens een handhavingsactie vorige maand zijn 215 boetes uitgedeeld aan zware voertuigen. Maar toch nam het aantal vrachtwagens en bussen op de brug niet af. Sinds 1 september kunnen via camera's ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet. Maar buitenlandse voertuigen uit andere landen moeten daarvoor langs de weg worden aangehouden. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 230 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een 30 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een 30 minuten extra. En de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam is het op het hout een kwartier. A73 naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden doe je er nog een kwartier langer over. Daar heeft een auto met pech gestaan. En de N278 in het zuiden van Limburg is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Witte. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
9: Wat is een leven zonder...

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in het zuiden van het land, maar het aantal files neemt wel af. Er staat nog 150 kilometer file in het zuiden. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg doe je er een half uur langer over. En van Utrecht naar Den Bosch ook 30 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Dan een ongeluk op de A2 in de richting van Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Valkenswaard is het oponthoud een uur en dat gaat nog oplopen. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. En op de A27 van Utrecht naar Breda heb je tussen Noorderloos en Werkendam 25 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen 2 draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar in het zuiden van het land is het nog behoorlijk druk. Er staat 100 kilometer file nog, alleen al in het zuiden. De A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je tussen knooppunt De Hocht en Leende 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam doe je er 1 kwartier langer over. En op de N2 loopt het vast bij Eindhoven. Vanwege dat ongeluk op de A2 in de richting van Maastricht heb je tussen de afrit Hightech Campus en Knoppert in de Heide 1 kwartier extra nodig. Dan in het zuiden van Limburg de N278. Die is nog steeds in beide richtingen dicht. Tussen Gulpen en Wittem door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar in het zuiden van het land is het nog behoorlijk druk. Er staat 100 kilometer file nog, alleen al in het zuiden. De A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je tussen knooppunt De Hocht en Leende 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam doe je er 1 kwartier langer over. En op de N2 loopt het vast bij Eindhoven. Vanwege dat ongeluk op de A2 in de richting van Maastricht heb je tussen de afrit Hightech Campus en Knooppunt Leendeheide 1 kwartier extra nodig. Dan in het zuiden van Limburg de N278. Die is nog steeds in beide richtingen dicht. Tussen Gulpen en Wittem door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning, aan de Honingklaver, zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen 2 draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond.

0: het licht uit?
1: Mag het licht uit?
0: Ik wil zomaar dit al die telefoontjes omhoog zien. Al die lichtjes. Al die lichtjes in de lucht. Allemaal omhoog. Al die telefoontjes omhoog. En we gaan deze doen als één grote familie. Breda, put your phone up in the air. Put the lights on. Deze is speciaal voor alle mooie mensen hier. Christus Amsterdam. Into Breda. Ik hou van jullie. Oké, let op mijn telefoon. We gaan met z'n allen bouncen. You ready? Komt-ie.

0: Jullie zijn echt lekker bezig. Ik wil weten waar ze het allemaal zeggen.
1: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Gelderse meren. Of in de Bredase haven.
2: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

is me ooit beloofd. Maar zijn beloftes accuraat? Ik vind alle opties prima.

0: maar zwijgen is mijn goud. Want we gaan echt veel te lekker. Ik zoek iets om voor te leven en niet om voor te vechten. Ik ben toe aan iets oprecht, want in mij is het al weg. Ik krijg het moeilijk uitgelegd, maar de wereld maakt me gek. Alles gaat zo snel voorbij, ik heb soms het liefst dat ik verdwijn. Ik wil een plekje zonder pijn, en daar was jij.
1: Daar was jij.

0: mij.
1: Oké, Breda, dan lijkt het me nu heel gezellig om even met z'n allen samen te zingen. Verbroederend, verzusterend. Laten we met z'n allen zingen. Ik zing het voor, dan zingen jullie het na. Daar komt-ie.

0: Eventjes een terugblik naar vorig jaar. Prinses en de Geit op Breda Bars 2025 met Leonie. Een hele goede avond. Welkom live vanuit het Valkenbergpark in Breda. Is dit Breda Barst. We schakelen ondertussen eventjes naar Dennis. Goedenavond, mijn collega in het veld.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, wat fijn dat we er weer zijn. Wat zie jij zoal?
1: Ja, het is hier heel gezellig op het terrein. Overal staan mensen. Op het mainstage is op dit moment marathon bezig. En ik sta hier nou bij de Spaanse Kraag. En daar is L.A. Grange aan het soundchecken. Die gaan zo meteen optreden hier zo. Dus het is al een lekkere herrie hier aan het worden hier zo.
0: Ja, inderdaad. Van alles te zien en te beleven. Wij zijn er in ieder geval deze avond nog bij. Ja, eigenlijk heel dit Breda Barst weekend.
1: Ja, zeker.
0: Inderdaad. Nou, dat komt allemaal helemaal goed. Ik zou zeggen, blijf lekker ingetuned.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Baka, Mats en Rainy, je hoorde I Love Life. En we gaan weer eventjes naar Dennis toe.
1: Ja, goedenavond weer. We staan nog steeds bij de Spaanse Kraag hier zo. Zometeen gaat hier L.A. Sanje spelen. En ik heb hier een paar mensen staan bij me. Zijn jullie speciaal voor L.A. Sanje hier zo?
2: Eigenlijk niet. Eigenlijk voor de hele line-up. Want er zijn heel veel leuke dingen.
1: Je hebt er al een paar gezien vandaag.
2: Ja, ik heb Pet net gezien. En Marathon. En nog iets?
3: Boni
2: Macaroni, ja.
1: En welke vond je het leukste tot nu toe?
2: Oeh, ik vond Pet heel verrassend. Die had ik nog niet eerder gezien. En Boni Macaroni is altijd leuk.
1: Ja, kijk. Maar dat is juist het leuke van Breda Barst. Hè? Je, gewoon ontdekken wat nieuws.
2: Ja, precies. Ja, dat ga ik zo ook doen. Want deze heb ik ook nog niet eerder gezien. En dan gaan we ook gewoon even kijken.
1: Ik ga het zelf ook doen. Ik heb ze ook nog nooit gezien. Maar de soundcheck, wat vond je daarvan?
2: Klopt goed. Ja, klinkt alsof ik het leuk ga vinden in ieder geval.
1: Oké, ik wens je veel plezier. En ik hoop het zelf ook.
2: Dankjewel.
1: Ja. Dan gaan we weer terug naar jou, Axel.
0: Ja, nou helemaal goed. Toch nog een klein beetje zomer. Ik lees dus dit.

0: dat nog eens even lekker. Dance for me. David Guetta, Family Affair, Dance for Me, nog steeds live hier vanaf Breda Barst in het Valkenbergpark. Hey Dennis,
1: ja, hoe is het met jou? Met mij gaat alles hartstikke goed. En ik sta hier zo naast Eveline. Goedenavond Evelien.
2: Hoi, goedenavond.
1: En Evelien heeft vanmiddag opgetreden bij de Breda Bastard. Dat is een podium hier zo waar mensen met een talent kunnen optreden. En dat heb jij vanmiddag gedaan.
2: Zelfs twee keer. Hè?
1: Twee keer zo.
2: Middags en eind van de middag.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: En hoe vond je dat?
2: Ja, ik vond het hartstikke leuk. Echt, ik had een super enthousiast publiek. En ik heb bijna een hele set uiteindelijk kunnen spelen. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Want kan je uitleggen wat je precies doet?
2: Ja, zeker. Nou, ik ben dus van de band Radio Enson en ik maak intergalactische noise eigenlijk, geïnspireerd op een planeet die ik heb ontdekt, planeet Enson. En ik probeer zeg maar het geluid wat daar vandaan komt te vertalen in noise.
1: Ja, ik moet
2: met
1: zeggen,
2: Sint en zang.
1: Ik heb vanmiddag staan luisteren bij jou. Dat klonk echt wel heel leuk. En je had een leuk publiek ook erbij zitten.
2: Ja, dankjewel. Ja, ik vond het ook. Ze deden helemaal hartstikke leuk mee. En lekker meedansen. En geweldig. En meezingen nog met het Friet Levenslied.
1: Ja, die heb ik ook meegekregen. Ze deden enthousiast mee inderdaad, ja. Kunnen mensen die het niet hebben gezien vanmiddag of gehoord hebben, kunnen die nog ergens iets zien van jou?
2: Ja, zeker. Sowieso ben ik 9 oktober in Café Voorheen Voigt. En op Radio Enson kan je overal volgen gewoon op de naam. Dus op Instagram en op de website. En ik zal ook nog zelfs in Breda binnenkort in Galerie Drift optreden. 18 september, 's avonds.
1: Voor mij is het hartstikke gezellig dan.
2: Ik hoop volgend jaar hier op het Future Podium te staan. Er is heel enthousiast op gereageerd dat ze dat willen gaan doen. Dus of het echt lukt, zou leuk zijn.
1: Wie weet. En je bent nog niet weg. Dus ga je nog iets bekijken hier zo?
2: Ja, ik wou naar Lasagne gaan.
1: Lasagne?
2: Ja, net heb ik Marathon nog even gehoord. Hartstikke leuk, ja.
1: Wij zijn net heel eventjes de opwarming, de soundcheck gehad van Lasagne. Dat klonk heel lekker. Dus ik wens je heel veel plezier daar zo.
2: Ik heb ze vrijdag nog bij Hit the City gezien.
1: Oké. Dan wens ik heel veel plezier daar
2: hartstikke
1: zo.
2: Hartstikke leuk. Ja, dankjewel. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
2: Hoi.
1: Doei.

0: Je hoorde de Blessed Madonna met Mercy. En we gaan eventjes naar het interview met Jet van der Steen hier vandaag.
1: Ik heb het echt onwijs naar mijn zin gehad. Ik vond het heel erg leuk. Het begon een beetje te regenen, maar desondanks kwamen er allemaal mensen, bleven ze staan. Nee, ik vond het heel leuk.
2: Nou, is dit jouw jaar volledig? Het is echt, Noorderslag, Pinkpop, noem alles maar eventjes op. Wat doet dat met je, zo'n jaar?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het toch een beetje moeilijk te beseffen vind. Omdat ik er echt nog zo middenin zit en nog heel veel speel. En ik ben heel druk met mijn album. Dus ik denk als ik weer een keer een periode vrij heb, dat ik denk, wow, ik heb dit allemaal gedaan. Maar het voelt onwijs om erkenning te krijgen voor iets wat je al heel lang doet en heel lang aan werkt. Dus ik ben heel blij dat ik al die dingen mag doen.
2: Een album komt eraan. Nou is het op het moment echt wel helemaal female fronted bandjes die het heel goed doen. Is dat een trend?
1: Ik hoop het niet. Want ik vind het heel leuk, alle vrouwen vooraan. Dus ik hoop het niet.
2: En album, wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Het is een mix van dingen die ik graag doe. Er staan, ik denk, 1-2 kleine liedjes op. En verder is het gewoon lekker party. Maar ik heb ook gezocht naar een beetje in het midden zitten. Dus wel dansbaar, maar niet heel hard. Het heeft een beetje van alles wat.
2: Ik ga je een hele lastige vraag stellen. En dat weet ik van mezelf dat die lastig is. Neem eens even mee in het schrijfproces. Hoe gaat zoiets bij jou in zijn werk?
1: Dat scheelt zo per liedje. Ik had wel een beetje een idee van wat ik wilde dat het album zou zijn. Omdat ik afgelopen jaar best wel veel heb geschreven. En ik vind steeds meer heel veel blijdschap in gewoon een beetje uitdagen in mijn teksten. Dus ik wilde ook een album maken wat daar een beetje om ging. Het begint soms met een notitie in mijn telefoon. En dan ga ik naar de studio en dan werken we dat uit. En dan een week later gooi ik het weer helemaal om. Het gaat elke keer anders.
2: Ik vraag altijd aan artiesten, en dan vraag ik dus ook aan jou. Teksten, zijn die bij jou persoonlijk? En zo ja, vind je het lastig om die teksten dan naar buiten te brengen? Want het is toch een soort naaktheid die naar buiten gooit in één keer.
1: Ik vind dat soms heel spannend. Ja, en het scheelt per liedje onwijs. Maar soms ben ik heel expliciet. Soms omschrijf ik iemand heel erg. En dan vind ik dat wel heel spannend. Ja, of een situatie of hoe ik erin sta. Soms vind ik dat heel spannend. Maar tegelijkertijd vind ik het ook best wel een bevrijding. Mm-hmm. Het is ook best wel lekker. Dingen die je eigenlijk voor jezelf zou houden, dat je die gewoon de wereld ingooit. Maar soms is het wel even slikken.
2: Heb je wel eens een reactie gehad van iemand die zei van, hey, maar fuck, dit liedje gaat over mij?
1: Ja.
2: Waren ze er blij mee?
1: Ik hoop het. Nou ja, ik heb dit een paar keer gehad. Maar ik heb ook wel eens voordat dingen uitkwamen het laten horen. Van hey, dit gaat over jou. Even een heads up. En mensen zijn over het algemeen wel ook wel vereerd. Het is natuurlijk ook heel leuk dat je een liedje over iemand schrijft.
2: Nou ja, november komt het album uit. Ga je dat nog met een grote clubtour of met iets in die geest vieren?
1: Zeker. Leuk dat je het vraagt. Ik speel 22 november in de Melkweg. Mijn album release party. En op 4 december in de Trix in Antwerpen. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Dus in het voorjaar spelen we nog een clubtour en op 10 april kom ik ook naar de Mes in Breda. Dus ik hoop iedereen daar weer te zien.

0: Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning, aan de Honingklaver, zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen 2 draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: back.
1: Shawn Mendes met There's Nothing Holding Me Back. En ja, we zijn nog steeds live vanuit het Valkenbergpark waar Breda Barst Festival bezig is. Zeg Dennis, ben je er nog?
2: Ik ben er nog zeker, absoluut. Ik ben voorlopig nog niet weg ook. Ik sta hier zelf nou achter de, of tenminste, ik sta voor de Spaanse kraag. Daar komt een lekkere bak herrie van lasagne voorbij. Het is wat anders dan wat vanmiddag op het Future State stond. Want daar stond een zangeres, een rapper, die heette Lot. En dat klonk ook heel erg lekker.
3: Oh ja, we gaan het even wat leuker maken. Hey, je mag een beetje bewegen.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Sophia, everybody knows your name. En Dennis, ben je er nog?
1: Ik ben er nog steeds. Ik loop hier lekker rond op het terrein van alle mensen en de muziek te genieten hier zo. Het wordt steeds drukker. Het is gewoon gezellig. Het wordt wat donkerder, de lichten maken het hier sfeervol. Het is gewoon leuk. Je ziet van alle soorten mensen. We hadden het net hier ook al even over. Het is van alles wat je ziet. Je ziet punkers, je ziet rockers, je ziet vrouwen die helemaal netjes opgemaakt zijn en in nette jurkjes rondlopen. En iedereen heeft het gewoon naar zijn zin. Je ziet hier zelfs kleine kinderen rondlopen. Mm-hmm. En op dit tijdstip verbaast me dat wel, want er is nu niks meer. Maar overdag is hier ook een mini-barst waarbij je activiteiten hebt speciaal voor kinderen, op kinderen gericht. Dus ik weet dat morgen kom ik hier zelf ook weer met mijn kinderen. En dan is altijd leuk om met mini-barsten. Het is van alles en nog wat te doen. Ballen gooien, ze kunnen verven. Het is hartstikke leuk hier zo.
0: En wat vinden jouw kinderen nou precies het leukste aan barst?
1: Als ik heel eerlijk moet zijn, vinden ze het leukste dat we weer weggaan.
0: Dat we weer weggaan, oh.
1: Ja, dat vind ik dan zelf wel heel jammer. Ik vind het wel leuk om ze mee te nemen in de muziek en de sfeer. Ja, maar ze vinden het zelf eigenlijk een beetje te druk.
0: En misschien zijn ze er nog wat te jong voor. Zou dat kunnen?
1: Ja, dat zou best kunnen. Ze zijn 8 en 12.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ze zijn eigenlijk een beetje net oud. Ze zitten op de rand van mini-barst nog wel of niet leuk. Uh-huh. En ze vinden daarnaast vinden ze dan de muziek is dat dan wat meer. Ja, dan moeten ze denk ik nog wel net iets ouder zijn. Maar ja, toch kunnen ze van sommige dingen. Ze zijn altijd muziekliefhebbers. Dus ze kunnen altijd wel dingen van genieten. En ja, dat is dan wel leuk. Ook met mini-barst. En dat vonden ze, vorig jaar had je een soort circusachtige act had je daar staan. Ik heb geen idee wat dat dit jaar ook weer is.
0: Uh-huh.
1: Maar toen kon je op eenwielers fietsen en dat soort dingen. Dat hebben ze er al twee gedaan. Dat vonden ze echt wel heel leuk.
0: Ja. Zeg, zullen we even naar de opening gaan dan?
1: Dat lijkt me een heel goed idee.
2: Spelen is voor kinderen natuurlijk ontzettend belangrijk. En nou ja, je ziet op school, dan moeten ze al de hele dag in die schoolbanken zitten. Het is vrijdagmiddag. Laat ze alsjeblieft gewoon een beetje rondrennen. Nou, volgens mij die regen die er een beetje valt, dat deert ze allemaal niet. Gewoon een beetje gave dingen doen. Samen knutselen en op die manier je ook weer verder ontwikkelen. Ze maken hier insectenhotels bijvoorbeeld. Nou, hartstikke leuk. Weet je, kan je ook weer iets leren over de natuur. Over hoe belangrijk dat is en hoe belangrijk insecten zijn. Dus het is leerzaam, maar het is ook nog eens een keer gezond.
3: En cultuur, daar komen ze natuurlijk mee aan aanraking. Is het nou zo, hoe vroeger hoe beter?
2: Cultuur, absoluut. Dat geldt voor cultuur, maar dat geldt bijvoorbeeld ook over laten zien hoe de wereld in elkaar zit en hoe belangrijk die voor ons is om die te bewaren. Dus op die manier, met cultuur, draag je daar ook aan bij. Maar ja, weet je, cultuur is ook een beetje hoe gaan we met elkaar om. En je ziet ook dat dat iets is wat onder druk staat. En juist weer door middel van laagdrempelig cultuur, samen dingen maken, zie je dat toch die saamhorigheid weer ontstaat die zo belangrijk is op dit moment.
3: Over onder druk staan gesproken. Heel veel festivals, gratis festivals, staan onder druk. Waarom kan dit in Breda nou nog wel, een Breda-barst?
2: Omdat we natuurlijk ook vanuit de gemeente subsidie geven. En dat doen we niet voor niks. We vinden het namelijk ontzettend belangrijk. En wat je ook ziet, hè.

0: Beginnende bands, die komen hier en je ziet ze over een paar jaar, zie je ze op de grote festivals. Kun je altijd zeggen, nou, ik was erbij toen ze op Breda Barst werden ontdekt.
1: En nou ja, als wethouder die ook over gelijkheid gaat, om het zo maar even te zeggen. Dan moet het je wel aanspreken dat het gratis kan blijven vanwege het feit dat iedereen er naartoe kan. Is die laagdrempeligheid iets wat soms onder druk staat?
0: Absoluut, ja. En ik vind het daarom zo belangrijk dat het een gratis festival is. He, het leeft natuurlijk van een groot deel van subsidie van de gemeente. Maar ook door de opbrengsten van de bar. En ja, weet je, dat maakt echt dat iedereen hier gewoon kan komen. Iedereen hier welkom is. En ik vind de sfeer hier altijd zo geweldig. Je ziet inderdaad die saamhorigheid. Nou, op het laatste, s'avonds laat, dat zal je vanavond bij Merel zien. En ik kijk heel erg uit naar Au morgen. Die zingen in het Portugees. Vind ik echt heel erg mooi. Maar je gaat zien dat iedereen gewoon staat te swingen en staat te springen. En of het nou regent of niet. Morgenavond regent het trouwens niet, dat beloof ik. Maar dan ga je zien dat zoveel doet met de sfeer bij mensen. En je zag natuurlijk ook van de zomer, hè, dat Brand Parkies niet doorging. Dan krijg je ook alweer dat mensen zeggen, ja, wat zonde dat zo'n gratis festival niet doorgaat. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, juist voor mensen die toch een wat krappere beurs hebben, dat ze toch gewoon mee kunnen doen op deze manier.
1: Het initiatief wat toen vanuit een aantal burgers gekomen is om toch iets te organiseren. Hoe stond je daar tegenover?
0: Nou ja, weet je, ik denk dat op het moment dat je dat iets van onderuit komt, hè, dan, nou ja, als het gewoon veilig is en het is gewoon goed aangekondigd, dan denk ik dat je daar gewoon prima mee overweg kan. Wij moeten niet alles vanuit de overheid willen organiseren. Dat gaat ook niet. Dus juist dat soort initiatieven, ja, als dat kan, dan is dat hartstikke mooi.
1: Dan nog één klein dingetje. Het regent vandaag. Nou, ben je zelf in dit weekend ook jarig? Ik wil niet heel veel doen, maar vorig jaar zei je dat mooi weer zou zijn. Kun je even een voorspelling doen als een soort Marieke de Weervrouw?
0: Het gaat nu even hard regenen. En naarmate de avond vordert, wordt het droog. En morgen is het helemaal droog. Dus kom vooral met z'n allen naar Breda Barst. Want het is echt super tof en geweldig.
2: Bij Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
3: Dit is Breda Nu.

0: Linkin Park met In The End. En we gaan weer naar tennis.
1: Ja, ik sta hier op het veld en op Main Stage is de nachtwacht lekker bezig. Die zijn een minuutje of vijf geleden zijn ze begonnen. En het klinkt heel lekker en het publiek staat hier ook gewoon lekker mee te swingen. Ik denk dat we maar een stukje moeten gaan luisteren, zodat de luisteraars het thuis ook mee kunnen krijgen.

0: dat klinkt nog eens lekker, hè, Dennis.
1: Het klinkt heerlijk, het lekker funky. Je ziet hier de mensen ook gewoon lekker bewegen op de muziek. Je kan ook niet stil blijven staan.
0: Nee, inderdaad.
1: Maar het is wel heel wat anders dan de band die vanmiddag de Spaanse Kraag heeft geopend. Dat is namelijk heel soort staat, andere soort muziek. Maar dat kunnen ze beter zelf vertellen. Dat is namelijk Pet.
2: Ja, we hebben het er al wel een klein beetje over gehad. Maar je hebt de band opgericht en dat is niet zomaar.
3: Nee, deze band is eigenlijk ontstaan uit mijn verbrande singer-songwriter carrière. We waren bezig met een album, singer-songwriter album. En op een gegeven moment zei ik, het is allemaal net niet boos genoeg. Het moet wat harder, de drums moeten harder, de gitaren moeten harder. En toen was het Wouter die op een gegeven moment zei van, ja, maar met een naam als Anne Nederhoed kun je niet hardere muziek gaan maken dan dit. En dit is geen singer-songwriter plaat meer. Dus toen kwam eigenlijk eerst het idee van, nou, misschien moet ik dan van naam veranderen. En uiteindelijk kwam toch heel snel, binnen 2 minuten na die opmerking, de conclusie. We moeten gewoon een band worden.
2: Waarom dan de naam Pet? Wie heeft die bedacht?
3: Ja, dat houden we graag mysterieus. Maar het is eigenlijk heel simpel.
2: Dus eigenlijk, we houden het mysterieus, maar het is heel simpel. Je had toevallig een petje op die dag.
3: Wellicht. Ja, ja.
2: Hey, maar nou ja, jij hebt dan mede bedacht van we moeten een band opgericht. Hoe is het dan om muzikanten te gaan zoeken?
4: Om muzikanten te gaan zoeken? Nou, dat is wel toevallig, want wij kennen elkaar wel al, allemaal. Dus we hebben al in andere projecten ook al samengespeeld. Dus het was eigenlijk best wel snel deze formatie. We hebben ook wel eens eerder met deze band, deze formatie, andere Nederhoed nummers gespeeld. Dus we kenden elkaar al, waren al enigszins op elkaar ingespeeld. Dus ja, we hoefden eigenlijk niet lang te zoeken.
2: Eigenlijk vrij makkelijk dus.
4: Ja, ja.
2: Nou, is het zo, je bent net begonnen. Er zit wel het een en ander aan te komen, heb ik begrepen.
3: Zeker. Op 13 december spelen we in de MES onze EP-release. Dus er komt ook een EP uit. Eerst nog een single in oktober. Dus allemaal spannende dingen.
2: Neptune werd wel, dat is de eerste single voor de duidelijkheid, die werd wel waanzinnig goed ontvangen, hè?
3: Ja, mensen vonden het leuk. Ja.
4: 3FM geweest.
2: Ja. Nou, dat bedoel ik. De 3FM heeft hem gedraaid. Dus, die was je even vergeten?
3: Ja, die was ik even vergeten.
2: Sorry, Sebastiana, ze was het even vergeten. Nee, maar het is wel...
4: Er gebeurde veel in één weekend. Dus ja. Ik snap...
2: Ja, nou, dat wou ik net zeggen. Dat is wel even een dingetje. Als je hem net uitbrengt. En eigenlijk nog voor het uitbrengen is die al... nou ja, toch best goed opgepikt.
3: Ja.
2: Heeft dat toch... Ja, dan ga ik het toch even aan jou ook weer vragen. Heeft dat toch te maken met het feit dat mensen jou dan al kennen als singer-songwriter?
3: Ja, ik was natuurlijk wereldberoemd.
2: Nou ja, nee, dat is de andere kant weer.
3: Nee, ik denk dat het helpt dat ik niet vanaf nul... Ja, dat we niet vanaf nul hoeven te beginnen. Maar het is ook niet zo dat we al hele grote, vette naam waren of zo. Nee.
2: Nee, maar goed, wat zit er nu met optredens? Hoe gaat dat worden? Ga je nog veel optredens doen? Of heb je nog helemaal niks... Ik zie je al lachen, je hebt helemaal nog niks gepland, hè?
3: 17 december.
2: Alleen je release?
3: 17 december in de MES.
2: Ja, daarom zeg ik. Nou, vertel heel even over de EP. Wat gaan we daarop horen? Nog meer boze tracks?
3: Zeker weten. Eigenlijk is Neptune nog best wel een lichte track. De EP bestaat uit 6 nummers, variërend van zelfreflectief tot politiek reflectief. En het wordt gewoon heel...
2: Afrekenen met verleden?
3: Zeker weten.
2: Ook leuk.
3: Ja.

0: Blijft fijne muziek. Die Offspring hoorde je met Self-Esteem. En Dennis, is daar nog een beetje ambiance in het veld?
1: Er is heel veel ambiance in het veld. Ik ben iets verder van het mainstage gaan afstaan. Want ook daar zitten heel veel mensen. Er lopen gewoon mensen. En ik heb hier twee jonge heren bij mij staan. Die wilden graag op de televisie.
0: Nou, kijk.
1: Daar hebben we camera voor geregeld. Ze zijn ook gelijk op de radio. Goedenavond, heren.
2: Sorry?
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hoe lang zijn jullie hier al vandaag?
2: Ik was hier rond 5 uur, dus ja, ik denk 3-4 uurtjes alweer.
1: Heb je al leuke artiesten gezien?
2: Zeker. Ik ben even de naam vergeten, maar alles in die kleine tent was echt super hard. Ik kwam laat binnen, ben meteen in de pit gegaan en zo. Was echt gewoon super vet. Bassist erin en zo.
1: De Spaanse kraag?
2: Ja, volgens mij wel.
1: Ja. Ja, die staat bekend om stevigere muziek dan de rest. Is dat ook de muziek waar je van houdt, waar je speciaal voor hier komt?
2: Zeker, ik hou echt van harde muziek. Gewoon morspit gaat altijd hard. Kan je me altijd wel vinden.
1: Dus daarom sta je ook iets verder weg van de nachtwacht, nou, van Mainstage. Dat is niet helemaal jouw ding?
2: Nee, dat is niet helemaal mijn ding. Het is wel leuk, maar liever iets heftigers.
1: Dus je gaat zo meteen weer terug naar de Spaanse kraag.

0: Goh, het is gewoon mijn basisschooltijdje. The Opposites en Yellow Claw met Thunder. En ja, Dennis, hoe is de sfeer daar nou nog?
1: Ja, het is gewoon nog heel lekker hier zo. De nachtwacht is bezig met het afsluiten, want die stoppen om 9 uur. Dus ja, die zijn richting het einde aan het gaan.
0: Uh-huh.
1: En het is hier gewoon nog steeds gezellig. Het is lekker weer. Ik loop zelf nog steeds in mijn t-shirtje rond.
0: Ik ook, ja.
1: Het is gewoon heerlijk.
0: Kijk, inderdaad. Nou, die eerste 2 uur die zijn voorbij gevlogen. Zometeen tussen 9 en 11 Marco Logiezen.
1: En Roos Marijn.
0: Inderdaad.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen 2 draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: is een dame die luistert naar de naam Sera. Sorry, ik moet wel goed zeggen natuurlijk. Ja. Sera. En Girls Who Like Girls. Ik weet niet of dat je weet in wat voor kader ze deze gemaakt heeft. Ik vraag dat even aan jou, Roosmarijn.
1: Ja, geen idee. Het zal wel iets met een hetero-relatie te maken hebben.
0: Nee. Het heeft juist
1: sarcasme
0: mee te maken. Ja, dat had ik door. Nee, het heeft juist mee te maken dat het geschreven is voor de Pride dit jaar.
1: Pride,
0: dus daar had ze speciaal voor geschreven. Lekker liedje overigens, dat wel.
1: Ik vind het een heel leuk liedje, ja. Al helemaal voor de butch community. Het is heel erg butchy. Heel erg een soort van dat masculine, lesbische stukje. Dus ik vind het heel leuk om te zien. Het is heel anders dan hoe we Sera kennen. Dus heel vet.
0: Nou ja, dat inderdaad. Mocht je trouwens afvragen, hey, hallo, wie is die stem nou weer die ik nou in één keer hoor?
1: Hallo.
0: Ik introduceer je even.
2: Nieuws, achtergronden.
0: Nee, ik introduceer je even met deze. Ging fout, hè? Goed voor mij weer, jongens.
1: Wordt niks, show.
0: Dat is het bijna wel, ja. Waarom doe jij het niet? Nou, hij doet nog steeds niet wat ik wil. Dit ligt echt aan de automatisering. Zal ik even een update geven hoe het vandaag gegaan is?
1: Ja, ik ben benieuwd, want we hebben net nachtwacht gehad natuurlijk.
0: Ja, er zijn van allerlei dingen gebeurd vandaag en is ook het een en ander uitgevallen. En nu ga ik jou wel introduceren. En dat is dus Roosmarijn Otte, die we even bij hebben vandaag. Leuk dat je er bent.
1: Hallo. Ja, heel leuk om hier te zijn.
0: Ja, dat is weer eens wat anders, hè?
1: De laatste keer dat ik bij jou was november
0: 2024. Ja,
1: dat is al bijna 2 jaar terug.
0: Straks gaan we daar nog even over hebben, want je bent niet voor niks hier natuurlijk.
1: Er is een reden dat ik hier ben natuurlijk, ja.
0: Punt 1 vanwege Brede Barst, een festival. En dat mogen de mensen best weten. Jij doet al een aantal jaar de promo daarvoor inspreken. Twee jaar op rij inmiddels. Het derde jaar wordt ook nog vast en zeker. Ik ben er echt van overtuigd.
1: Zet hem in de agenda.
0: Ja, doe maar alvast. Dan is dat alvast geregeld. Weet je, misschien moeten we jou gewoon station voice gaan maken. Ik denk dat...
1: Hey, bel me maar.
0: We hebben het nog over de prijs, mensen. Maar even zonder dolle. Het is wel even een heel leuk dingetje. Want jij bent er vanavond gewoon lekker bij. Ik vind dit echt heel tof. Dank je wel dat je er bent. Ik ben nooit zenuwachtig voor een uitzending. Dat heb ik je vanavond al verteld. Dit is echt letterlijk een van de eerste keren.
1: Ja, maar het wordt zo gezellig, Marco. Dat weet je toch?
0: Jawel, nee, dat weet ik ook, hoor. Dat weet ik ook. Brede Barst, had je er wel eens van gehoord voordat je de promo moest inspreken?
1: Ja, ik schud nee.
0: Nee, prima. Ben je heel erg benieuwd naar wat er ongeveer de afgelopen jaren geweest is?
1: Ja, ik heb me er intussen wel in verdiept. Ook omdat ik heel veel klasgenootjes en oud-schoolgenootjes heb die hier optreden.
0: Ja, daarnet stonden we bij het podium en toen kwam je ook klasgenoten tegen.
1: Ja, precies. Dat is, zoals ik al zei, Nachtwacht is net voorbij. En Nachtwacht, daar zitten onder andere Dani Kaag in en Lars Hoeze. Dat zijn allemaal mensen waarmee ik... Hanne Roelofs. Dat zijn allemaal mensen waarmee ik naar school ben geweest. En het is, ik ben super trots om die mensen nu op het podium te zien rocken. En al helemaal hoe hard er voor ze wordt geklapt.
0: Ja, nou ja. Dat geloof ik inderdaad. Het was ook wel heel tof wat we net zagen. We mogen er helaas niks van uitzenden, zeg ik eerlijk bij. Dat is straks met Merel ook zo. Dat mogen we ook niet uitzenden. Althans, nog niet nu. Misschien na afloop nog eventjes omdat ze het nog even moet goedkeuren. Maar dat,
1: mensen moeten gewoon hier naartoe komen.
0: Dat is nog veel beter inderdaad.
1: Je moet de artiest supporten door ze live te komen bekijken.
0: Ja, nou ja, goed. Ook daar hebben we het straks even over. Want uit dat oogpunt weet jij natuurlijk helemaal hoe dat voelt. Laat ik je even meenemen naar een paar jaar geleden.
1: Ja.
0: Een paar jaar geleden was het hier namelijk Orange Skyline die op het podium stond. Die ken je misschien wel. Dat is een band die op zich inmiddels wel redelijk een tournees aan het doen is. Clubtours en albums brengen ze uit. Het gaat fantastisch met die gasten. En een paar jaar geleden stonden ze hier en speelden ze onder meer Shine On.

0: Het is zo leuk. Morgen is hij hier te vinden, deze Exilia. Dit is samen met Ruby Mus. Ze weet nog niet of dat die er morgen ook bij is. Maar die kans is aanwezig, vertelde ze een paar weken geleden in het telefoongesprek. Buy Me at a Store. Het is het voorloper van haar nieuwe werk. En het grappige is, dat wordt wat meer protest dan dat het was. Daar gaan we het waarschijnlijk morgen ook nog wel even over hebben. Want uiteraard hoor je haar hier in de uitzending. Dus even kijken op het terrein, want er zijn heel veel bands. En volgens mij uit de Spaanse kraag komen die bands wel een beetje gekropen. Toch, Roos Marijnotte?
1: Ja, uit de Spaanse kraag inderdaad, maar ook vooral uit de talent stage. Want ik sta hier met niemand minder dan met Karel en met Martin van Elender. Hallo.
2: Hallo, hallo. Hallootjes.
1: Hoe, jullie komen net van de stage af. Hoe vonden jullie het gaan?
2: Ja, echt heel erg vet. Ja, was echt super druk, super leuk. Leuk publiek, veel energie, mooi.
1: Ja, heeft het publiek nog meegeklapt, meegedanst? Was het een drukke sfeer?
2: Ja, we hebben wel mensen zien meezingen. En op een gegeven moment werd het donker. Toen kwamen er steeds meer mensen richting het podium. En ja, op een gegeven moment zagen we echt tot ver weg mensen staan. Dat is te gek.
1: Ja, want jullie maken rock, een beetje hard rock. Jullie zijn net zelf al Deftones-achtig als groot voorbeeld. Is dat dan ook een hele andere crowd? Krijgen jullie wel eens moshpits of dat ook niet?
2: Nou, ik denk dat wij wel mensen die muziek wel vet vinden, die onze leeftijd is een beetje. Ik denk dat alternative metal à la Deftones wel rond de 35 ongeveer. Nee, was super vet. Was echt, mensen gingen lekker hard meezingen. Lekker dansen is natuurlijk hier wel een beetje familiair. Dus ik snap wel dat een moshpit niet precies per se...
3: Een mosh polonaise hebben we wel eens gehad.
1: Nou, dat klinkt allemaal hartstikke gezellig. Gingen er ook nog dingen mis? Want we hebben natuurlijk stroomuitval gehad vanmiddag. Maar hoe ging het bij jullie?
2: Ik hoorde net dat licht uitviel. Om eerlijk te zijn had ik dat niet echt door. Omdat het nog licht buiten was. Maar toen we aan het spelen waren, werd het donker. Ja, voor de rest viel het mee volgens mij.
3: Volgens mij was het gewoon niet aan, zeg maar. De eerste anderhalf liedjes was geen licht op het podium, dus dat was leuk.
1: Dus het licht viel niet uit, maar het licht is gewoon nooit aan geweest?
3: Ik denk dat ze de mengpaneel een anderhalf liedjes aan hebben gekregen, dan werkt het wel.
1: Oh, nou, wat leuk. Gaan jullie zelf nog naar acts kijken hier of dat niet?
2: Wellicht. Ik kijk gewoon lekker rond, absoluut.
3: Jazeker, ja, vanmiddag was Boney Macaroni, die vonden we natuurlijk van super vet. En voor de rest gaan we nu even lekker kijken. Volgens mij is hier vrij veel gitaarmuziek. En we missen nu... Wie speelt dat nu nog weer?
4: De Crybabies.
3: Crybabies, inderdaad. Die missen we nu, omdat we hier zijn.
1: De Crybabies. Ja, met Max. Dus ga daar vooral heen. Ook oud-studiegenootjes van mij. Ga daar vooral heen. Veel plezier.
4: Dankjewel, Roos.
3: Dankjewel.
0: Nou, Roos Marijn, Otto hoorde je live vanaf het veld hier tijdens Bredebarst. Ben je hier nou nog nooit geweest? Is het absoluut wel even een aanrader om hier naartoe te komen? Straks gaan we nog veel meer met Roos praten. Uiteraard, want Roos komt gewoon weer hier staan. En heeft straks nog een leuk nieuws. Ongelooflijk. Eerst even aandacht voor Biffy Clyro. Dit is het geweldige Bubbles op Breda Nu. Oh.

0: Ach, wat een goed liedje is dit, stiekem. The Backstreet Boys, hoorde je op Breda nu. En Quit Playing Games With My Heart. Zal ik het dan nog één keer vertellen, het verhaal? Ik heb deze gasten ooit een keertje live kunnen aanschouwen. In de Ahoy.
1: Oh.
0: Ja, dat was in 2008. Toen stonden ze in de Ahoy. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb zelden zo'n goede show gezien.
1: Ja, maar het waren ook wel echt showmakers. Kijk, ik ben natuurlijk uit de One Direction tijd.
0: Ja.
1: En Main Street en zo. Maar wat grappig is, want uiteindelijk zijn dat natuurlijk volwassen jongens geworden. En hebben ze uiteindelijk die reunietour later gedaan. En daar mocht ik mee om geluid te doen. Dus dat is dan leuk om te kijken hoe zo'n band zich
0: evolved. Mocht ik mee om geluid te doen ook echt.
1: Ja, ja, nee, maar... Maar met dat soort shows, je ziet echt, dat zijn zulke getrainde showmensen.
0: Ja.
1: Ook bijvoorbeeld de jongens van Main Street, daar zit de helft nu van in een musical business. Omdat het gewoon, je wordt zo strak getraind. Ook ja. Als je die docus kijkt over de Jacksons van vroeger. En dus inderdaad ook Take That. Hoe heet nou die andere band? NSYNC.
0: Ja, ja. Nou kun jij dat natuurlijk sowieso vanuit een muzikantenrol heel goed bekijken. Laten we heel eerlijk zijn, je maakt zelf muziek. Je bent ook regelmatig, mag ik dat zeggen? Ja, je bent ook regelmatig bij de jongens van Ak Derde Munnik mee om gitaren te tunen, weet ik.
1: Nee, ik doe daar geen gitaren tunen. Oh, ik dacht tune vocals.
0: Tune.
1: Ik ben een vocal.
0: Wat jij wil, je mag tunen wat je wil. Het maakt mij niet uit wat je tunt. Je tunt. Maar dat doe je in ieder geval. Dus als muzikant kijk je toch op een andere manier tegen dingen aan, denk ik.
1: Ja, dat sowieso wel. Je ziet wel het harde werk wat eraan vooraf gaat. En je hebt minder snel je judgment klaar.
0: Over muzikant gesproken. jij maakt ook muziek, hè?
1: Ja, maar mijn laatste plaat is van 2024.
0: Ja, maar ik ga je één ding vertellen. Als jij dit jaar je Spotify afrekening krijgt, denk ik dat je mij nog een kerstpakket verschuldigd bent. Zo wat. Mijn god, wat heb ik dat ding op repeat staan. Echt serieus. Je laatste EP, Beter Worden, stamt uit 2024 inderdaad.
1: Uh-huh.
0: En nou weet ik, je bent onlangs afgestudeerd ook.
1: Uh-huh.
0: In juni.
1: Ja.
0: Ik ga het uit mijn hoofd zeggen en dan moet je me maar corrigeren. Als ik het fout heb, was dat 17 juni.
1: 17 juni inderdaad, ja. Goed onthouden.
0: Ja, sorry, sommige dingen onthoud ik wel. vraag me niet wat ik gisteren gegeten heb, want dat weet ik niet meer. Maar dit soort dingen, dat kan ik wel onthouden. En nou ja, toen heb je, want dat weet ik dan wel, heb je ook in een post op Insta gezegd van joh, er zit nieuw materiaal aan te komen.
1: Ja, er zit...
0: Mag ik daar al wat van weten? Mag ik wel daarvan vragen?
1: Je mag er zeker iets over vragen, maar je bent ook gelijk de eerste.
0: Oh?
1: Dus, ja.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, vers van de pers. Het is vandaag natuurlijk begin september. Het is 4 september vandaag.
0: Mm-hmm.
1: En volgende maand rond deze tijd is hij nog niet uit.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Ietsje later dan dat, halverwege oktober. 16 oktober om precies te zijn.
0: Vrijdag de 16e?
1: Ja, komt mijn nieuwe single Ben Je Er Klaar Voor uit. De eerste van een reeks singles die komt en ook een album.
0: Ah, ook. Ja, dat wilde ik nog niet eens verklappen. Maar,
1: ja, maar
0: ik weet dat het eraan zit te komen, inderdaad.
1: Zeker, ja.
0: Nou heb ik een hele grote vraag aan je. Want ik weet waar het vorige album over ging. Is dit weer zo'n soort verhaal?
1: Het is een compilatie van alles wat ik heb meegemaakt aan het staartje van mijn opleiding. Dus waar de vorige EP meer ging over... ik ben verliefd, maar ik heb nog de vrijheid om alles uit te proberen. En weer naar mijn moeder te gaan en zo. Is dit veel meer een album van... volwassenheid en van vooral dankbaarheid. Dit album gaat veel meer over wat ik erover heb geleerd in plaats van wat ik ermee heb gedaan.
0: Oké. Ik ben wel heel erg benieuwd wat het gaat worden. En ik weet, als het goed is, heeft Damien ook oortjes in. Die gaat nu echt zometeen gaat die van het dak springen, denk ik. Want wat hij namelijk nog niet weet, en ik al ongeveer, nou hoe lang is het? 2 maanden, denk ik, zo langzamerhand.
1: Ja, 2 maanden.
0: Weet ik dat... jij op 24 oktober bij de Het Wordt Toch Niks Show te gast bent voor het maken van een voor het eerst live brengen volgens mij. Van
1: de... Zeker, voor het eerst ga ik hem bij jou in de studio live zingen op tape, mijn gloednieuwe single.
0: Ja.
1: En dan kom ik ook gelijk kletsen over alle details.
0: Ja.
1: En over de productie, hoe het ging.
0: En 16 oktober is dat. Ik vind dat zo enorm tof dat weer gaat gebeuren. En ik vind het zo leuk dat er nieuw materiaal aankomt.
1: Ik ben zo trots en ik kijk er zo naar uit om
0: dat
1: te delen.
0: Dat snap ik inderdaad. Het proces wil ik dan alles over weten, uiteraard.
1: We hebben nog 2 uur.
0: we hebben de 3 zelfs als het daarover gaat. dus dat komt helemaal goed. Maar we moeten ook nog hits te spelen, geloof ik. Dus,
1: oh ja, ja, ja, ja. Nou ja, ja, ik ga jou inmaken. Hè?
0: Dat heb je beloofd, dus dat verwacht ik dan ook inderdaad. Nou, is het zo. En dit hoef je niet te geloven. Er zijn weinig nummers die mij kunnen laten janken.
1: Aha.
0: Dat is bij een aantal nummers het geval.
1: Ja.
0: Een van die nummers, nee, Damien staat te kijken, is dit waar? Ja, dit is echt waar. Een van die nummers is een Roosje met Roosje, waar ik dat introotje van geknipt heb. Heb jij ook, weet ik.
1: Ja.
0: Een ander nummer, ja, en dit hoef je niet te geloven, maar het is echt waar. Dit ken ik woord voor woord, ik weet elke zin, ik weet de timing. Ik ken dit nummer volledig, van A tot Z kan ik hem dromen. Voor mij mag je hem ook iedere avond gewoon komen zingen, want ik heb gewoon dus Spotify op repeat staan. Dat is geen grap. Dit is niet omdat je erbij bent, het is echt 100% legit.
1: Ik geloof je, ik ken je, ja.
0: Dat is deze. Wil jij hem zelf alsjeblieft aankondigen? Dat lijkt me wel leuk.
1: Oh, dit is mijn eigen favoriet van de EP Beter Worden. Dit is de Uptempo single. En hij heet Jij Hoort Bij Mij. Van Roosmarijn Otto op Breda Nu.

0: Zo, nou, Rosemarijn Otten dus. En je hoort bij mij, zoals gezegd, binnenkort bij ons in de uitzending op 24 oktober. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we weer terug naar de waan van de dag. En dat is het Festival Brede Barst.
1: Ja.
0: Want ik bedoel, ik wilde dit toch heel eventjes doen, dat weet je. ja, weet je, sowieso is het nou eenmaal. Vorig jaar, nee, 2 jaar geleden, ik moet het goed zeggen, was het ook Brede Barst. En toen stond er een band die je inmiddels hebt kunnen zien op een festival of 4000, denk ik. Ze hebben op Rockwerchter gestaan, ze hebben op onder meer Glastonbury gestaan, ik noem maar even een festivalletje. Ze stonden volgens mij onlangs nog op Lowlands, heb ik het over Stone. En nou ja, weet je, Stone is gewoon een band die waanzinnig goed klinkt. Ze hebben 1 nummer 2 keer gedaan die avond. En dat was namelijk Money. En ik denk bij mezelf, weet je, waarom ook niet?
1: Ja.
0: Dit is hem op Breda nu.

0: Het was ik die dat deed, hè. Ik stond bij de microfoon toen. Stone en Money hoorde je bij Breda nu. Op dit moment trouwens, jij hebt wel wat goed is daar een schemaatje liggen met wat er allemaal te zien is.
1: Yes,
0: volgens mij is de Spaanse kraag inmiddels afgelopen, als ik me niet vergis.
1: Zeker, ja. En ja, ze zitten in hun staartje. Het is ronker, dus die lopen waarschijnlijk uit. Die breken de hele tent af.
0: Ja.
1: Die staan te mosje met iedereen en zijn moeder.
0: Nou, en die komen straks ook nog even langs voor een gesprekje, weet ik.
1: Toevallig. Leuk!
0: Dus, ja. Wat hebben we dan nog meer?
1: En Crybabies. Crybabies zijn ook bijna klaar op de Future Stage.
0: Ja, en dan hebben we alleen de Main Stage nog over. Ja, ik moet daar even... Ik moet het gewoon vertellen. Daar mogen we niks van uitzenden op dit moment. Hoe ga ik dat... Kan jij dat dus uitleggen? Want ik bedoel, jij weet een beetje hoe dat werkt met clearances. Ik weet dat ook. Maar misschien dat jij het beter kan uitleggen als ik.
1: Nou, kijk... Om het te kunnen snappen, moet je snappen wat de context is van een artiest. Dus je kunt nooit helemaal uitleggen waarom een artiest iets op een bepaalde manier wil. Want daarvoor moet je snappen hoe het vak werkt.
0: Ja.
1: Dus laten we ten eerste gewoon respecteren dat dat niet is wat zij wil. En dat we dus gewoon moeten respecteren wat zij wel en niet wil. En voor de rest snap ik het heel goed dat als je een optreden hebt gehad en je in alle spanning denkt, ja, dit ging echt supergoed. En dan achteraf denkt, oh, dit was echt heel vals. En dan heb je het nooit meer van het internet af te halen. En dat is iets waar je tegenwoordig als artiest heel makkelijk mee gepest kan worden. Kijk bijvoorbeeld naar Ariana Grande, die na jarenlang online pesten zegt, ik kap er compleet mee, want ik trek het niet meer.
0: Eigenlijk zonde, want ik bedoel, als je Ariana Grande hoort qua muziek, is het wel iets heel...
1: En dat is dan nog mainstream Girl Next Door. Iedereen houdt van haar. Best wel nog steady. Heel soms een liedje over seks hier en daar. Maar als je Merel ziet, het is provocerend om provocerend te zijn. En dat doet ze supergoed. Maar daardoor heeft ze wel een heel niche publiek.
0: Ja.
1: En als je dat niche publiek dan wegjaagt met een optreden wat je zelf niet goed genoeg vindt, ja, dan snap ik dat je heel zuinig bent op dat stukje publiek.
0: Ja.
1: En dat je die mensen het beste van het beste gunt.
0: Nou, okay, dus
1: en dat hoor je als je die nieuwe plaats aan haar draait. Daar zit zoveel liefde in. En zoveel jaren aan ervaring in het vak.
0: Dat moet er wel even bijgezegd worden. Ja. Want het is ook niet om... Dat is, ik zie vaak ook comments onder bepaalde programma-sites, zeg maar, bij de landelijke omroepen, zeg maar, als die iets niet mogen uitzenden. Waarom heb je dit niet laten horen? Waarom heb je dat niet laten horen? Het is geen pesten, hè?
1: Nee, dat moet even
0: bijgezegd worden. Dat is misschien even handig om te weten. Kijk, wij vinden het als programmamaker jammer. Natuurlijk, dat geef ik toe.
1: Ja, maar je bent trots op een artiest en je wil het laten zien aan het publiek als radiomaker.
0: Ja, nou dat inderdaad, want anders dan draai je ze ook niet, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Maar je bent in dienst van de artiest als radio-dj.
0: Ja, nou ja, vaak wel, ja. Inderdaad.
1: Dus als je wil laten zien waar een artiest trots op is en een artiest zegt, nou, dan doen we dat niet, dan doe je dat niet.
0: Nou, dat. Gisteren was er hier ook een festival. En gisteren, toen was er hier het Introfestival. Het Introfestival is eigenlijk voor zo'n 7000 studenten die hier in Breda studeren of gaan studeren. De mbo- en hbo-studenten, om precies te zijn. Die hebben altijd een intro week en ook een intro dag.
1: Ja.
0: Alle scholen worden daarvoor uitgenodigd, min of meer. Dan moeten ze wel een kaartje verkopen, hoor. Mm-hmm. Dat wel. Maar alle scholen worden uitgenodigd. Ik denk dat er zometeen wat gaat gebeuren.
1: Ja, ik hoor het publiek achter mij helemaal bezurk gaan.
0: Daarom. Wat zei ik? Oh ja, dat er dus gisteren een introfestival was. En daar stonden echt heel veel leuke artiesten. Waaronder Kaya Imani. Zeg jou dat iets?
1: Ja, ik heb het wel eens voorbij horen komen. Vooral bij Fun. Bij Fun X.
0: Ja, klopt. Ik had er ook gisteren nog heel even contact over met iemand van Fun X. Ik zei, joh, Kaya Imani, ik zit dit nu te beluisteren. Dit is echt wel heel leuk. Ja, was toen het antwoord, dat klopt. Het is ook voor ons is dit echt wel een beetje iets wat wij niet hadden verwacht dat dit zo goed zou zijn. Maar wat dat wel heel leuk gaat meedraaien. Nou, Kaya komt van origine uit IJsselstein. Is zeg maar helemaal solo gegaan met R&B. Daarin is ze wel een beetje beïnvloed door onder meer Bobby Brown, Bob Marley en Buena Vista Social Club. En ergens hoor ik er ook nog wel een beetje, als je de stem hoort, hoor ik een heel klein beetje Roxy Dekker erin. Ik kan er niks aan doen. Het is, maar misschien is dat de wens die vader is van de gedachte. Dat zou het heel goed kunnen zijn. maar ik moet heel eerlijk bekennen.
1: Kan een bepaalde vocal processing zijn, of tuning ook?
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus ik was er eigenlijk wel heel erg van gecharmeerd, om heel eerlijk te zijn. Dus ik denk...
1: Ik wil nog één ding zeggen trouwens, voordat ik het vergeet. nieuwe artiesten vinden het ook niet fijn als een live optreden wordt uitgebracht. Dat wilde ik nog zeggen, dat was ik vergeten te zeggen. Ook omdat we het net hadden over mijn afstudeershow. Die is ook niet online gezet, omdat daar dus nieuwe liedjes in zitten die nog niet uit zijn. Dat is meestal ook een grote reden. Dus, we weten het niet. Misschien gaat Merel wel iets premieren.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen, want dat is vanmiddag
1: en
0: ook.
1: En dan zijn wij en alle mensen hier op het festival, als je meeluistert en ergens op de wc zit te wachten tot je ontprikkeld bent om naar Merel te gaan, dan bij deze ga erheen, want het wordt vet.
0: Ja, nou dat kan ik je ook wel garanderen inderdaad. Zometeen draaien we wel iets van Merel hoor, natuurlijk, want we willen er wel even horen. Dat
1: en
0: lijkt
1: wij
0: wel
1: zijn
0: logisch.
1: Natuurlijk ook hier om je te entertainen.
0: Dus daarom, dat is het ook nog eens een keertje. Even terug naar gisteren. Kaya Imani, live.
2: Ik zie heel veel mooie vrouwen in het publiek staan. Dus het laatste nummer wat ik ga doen, draag ik op aan jullie. Jouw vrouw zijn is altijd jouw kracht en nooit jouw zwakte. Laat niemand bepalen wat jouw koers en lijf is. Jouw waarde bepaal je zelf. En zeg die mannen dat vrouwen...

Kaya Imani hoorde je zometeen. Gaan we eens even kijken op het, bij de backstage, om het heel simpel te zeggen. En de backstage is niet het goede woord, bij het podium. Want daar gaat Roosmarijn zo eventjes een kijkje nemen voor Merel die bezig is. Nou, dat hoorde je zometeen.

0: De muziek van Robin en Talk To Me hoorde je hier bij Breda Nu. In de uitzending vanaf Breda Barst tot aan 11 uur zijn we bij je. En ja, weet je, we mogen dan misschien wel even niks uitzenden vanaf het podium. Maar we mogen wel voor het podium gaan staan natuurlijk. En volgens mij is het best een feestje daar bij het podium. Of niet, Roosmarijn?
1: Ja, de mensen hier gaan bezurk voor het optreden van Merel. Ze staat in een heel groot soort, ja, dierenvel, berenvel. Met daaronder allemaal franjes in het wit. Heel erg Heilige Maagd Maria. Maar het is zo vet om hier te staan en de menigte die hutje-mutje op elkaar staan en schreeuwen naar moeder Merel. Daarin heeft ze ook een super dunne kleine BH aan en een witte string met allemaal fur erop. Het is awesome. Met daarop in het midden een rood kruis. Ze heeft al baby gezongen en ze heeft al rode seksfakes gezongen. En ja, het is hier één grote wilde crew. Iedereen wil dit zien.
0: Ja, want er staan er een beetje mensen.
1: Ik kan er amper zien, Marco. Het staat hier helemaal. Ik lig van pampus.
0: Ja, dat wou ik net vragen. Want ik ben natuurlijk zelf wel even het terrein op geweest eerder vanavond. Toen was het druk, maar gezellig druk. En nou ja, je kon nog redelijk overal lopen. En dat is nu wel anders, begrijp ik een beetje hier uit jouw woorden.
1: Ja, want het was net best nog wel rustig. En ik kon ook nog alle tentjes zien waar je eten kon halen. Maar er is nu, je ziet heel erg ver in de verte ergens een frietent. Oh, ze gaat nu baby performen. En iedereen doet mee. Mami, mami. Ja, heel hard. Het is hier één groot feest. Het staat dus helemaal vol. Maar nee, je kan er echt niet meer doorheen. Ik sta hier vast aan de zijkant. Maar ik kom er niet meer tussen. Echt niet. Nee,
0: ik heb mijn camera helemaal voor me.
1: Ja.
0: Toch of niet?
1: Wat zei je?
0: Ik zeg, die suikerspin halen wordt dus ook niks meer, begrijp ik.
1: Nou, maar ik heb genoeg zoetigheid hiervoor, hoor. Ik kijk met alle liefde naar Merel.
0: Geniet er eventjes van. Doe wij even iets vanaf het digitale schijfje dan maar. Dit is wel een track die ze waarschijnlijk pas aan het einde gaan doen. Namelijk, het feest is al voorbij.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen 2 draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: favoriet liedje van de gemeente over Asselt volgens mij. Want de Killers liepen daar door de straat afgelopen week. Ze hebben niks gedaan hoor, dat niet. Maar op zich had het gekund natuurlijk. Je hoorde Somebody Told Me hier bij Breda Nu. Tijdens Breda Barst 2026. Ik moet het wel goed zeggen. En ik zie dat er iets gebeurt wat ik niet helemaal snap. Dus ik ga heel eventjes een settingje eventjes wijzigen hier. Want anders dan kan ik je iets niet laten horen. Wat ik je graag wil laten horen. Is dit ingewikkeld? Jazeker, dit is heel ingewikkeld. Maar op de een of andere manier skipt er even iets uit mijn playlist. Wat ik je wel heel graag had willen voorschotelen. Namelijk iets van Breda Barst vorig jaar. Waarom iets van vorig jaar? Kan ik je ook even uitleggen. Op dit moment staat Merel op het podium. En die mogen we helaas, en dat is heel spijtig, niet live meenemen. Jammer, ja, zeker jammer. Maar begrijpelijk, want hebben we net een uitleg over gegeven hoe dat werkt. Soms dan mogen artiesten willen dat, maar sommige artiesten dat niet hebben. En in dit geval is dat bij Merel het geval. Maakt verder niet uit, want we maken daardoor wel gewoon een leuke uitzending. En we hebben sowieso nog wat content klaarstaan. Dat ga je morgen horen vanaf 6 uur. Vooral morgen vanaf 6 uur. Omdat we dan nog wat ruimte hebben. En ik heb zometeen, volgens mij heb ik ook nog een interview klaarstaan. Maar dan moet ik even opzoeken met Marieke de Nobel. En dat is de wethouder hier in Breda. Die heeft de mini-barst geopend. Misschien wel leuk om dat straks nog even te beluisteren. Dat was namelijk eerder vandaag om 2 uur vanmiddag. Ik kijk even of ik dat er zometeen nog even bij kan vinden voor je. Eerst gaan we even naar vorig jaar. Toen stond hier een act. En ik zei letterlijk tegen iedereen die hier liep, deze act staat te vroeg. Waarom stonden ze te vroeg? Het gaat over Alice May in dit geval. En Alice May die stond hier gewoonweg aan het begin van de middag, terwijl er nog weinig mensen waren. En als je nu kijkt naar Alice May, je mag te googlen van mij, dan kom je erachter dat zij inmiddels wel een redelijke doorbraak heeft gemaakt. Die doorbraak is een beetje eng geweest, want zij staat momenteel letterlijk op festivals als Rockwerchter. Ze heeft Pukkelpop gedaan. Ze heeft nog veel meer festivals gedaan. Hoe was Merel?
1: Ja, heel vet. Ik kom echt helemaal ademloos terug. Ze zong Hou Je Bek en Bef Me, dus natuurlijk moest ik even mijn bek houden en meezingen. Oh. Wat best moeilijk gaat tegelijkertijd, maar we deden wel wat ze vroeg. Ze vroeg zing mee.
0: Oh, ze vroeg zing mee.
1: De tekst is hou je bek, is dat vrij tegenstrijdig.
0: Ja, het is tegenstrijdig. En ja, weet je, de andere opdracht. Zij is van opdracht te zingen, zeg maar.
1: Ja. Ik wil een kind van jou, is ook een goeie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Weet je, met één ding ben ik wel blij. Ze zingt het niet voor mij. Even terug naar vorig jaar. Dit is Alice May live op Breda Barst vorig jaar.

0: Wat een lekker liedje vind ik dit, joh. Het is muziek van Another samen met Emily Warren doet hier. En Silver Lines hoorde je bij Breda nu live vanaf Breda Barst. En die festivals weer, die zitten goed in. Podiums zijn inmiddels een aantal zijn er gestopt. Ik noem heel eventjes de Future Stage, die is gestopt. Ook Spaanse Kraag is inmiddels gestopt. Daarover trouwens niet googelen, tenzij je een incognito venster gebruikt. Het is wel zaak dat we dan ook nog even al die acts die daar hebben gestaan even te woord staan. En een van de acts, volgens mij, als ik me niet vergis, Roosmarijn, is Crybabies. Heb jij die gasten al gevonden, die dames?
1: Ja, ik sta hier inderdaad naast Crybabies, naast Suus, Max en Freya. Ja, hoi, hoe gingen jullie optreden?
2: Ja, goed. Het was echt heel leuk. We hadden het echt helemaal niet zo druk verwacht. We were having a good time.
1: Yeah.

0: jullie stonden op de Future Stage. Was dit jullie eerste keer Breda Barst?
1: Zeker, ja, was de eerste keer. Ik wist ook niet zo goed wat ik moest verwachten, maar meteen bij binnenkomst dacht ik, holy shit, dit is echt leuk. Een park omgetoverd tot een heel festival. Fucking cool.
0: Ja, ontzettend vet. Komen jullie ook nog naar andere acts kijken of was het echt puur voor jullie optreden en dan weer lekker naar huis?
2: Ja, Merel is wel echt, ik weet niet of ik mag schelden, heel cool. Dus we hopen dat we nog heel even wat minuutjes van haar kunnen zien ook. En de nachtwacht is ook echt heel erg vet. Dus er waren fucking coole acts. Marathon. Oh, oké. Okay.
0: Ja. Je mag schelden.
2: Ja, yeah! Lekker schelden met z'n allen. Marathon is ook fucking cool. Heel veel coole acts eigenlijk vandaag. Ik wist het ook helemaal niet.
1: Ik vond dus persoonlijk Crybaby's ook echt heel cool. Maar dat
2: kan aan mij liggen. Ja, die ken ik niet.
1: Nee,
2: die ken ik niet zo.
0: En ging er ook nog iets mis of was het een flawless show?
1: Uiteraard ging er wel wat mis, ja. Maar de kunst is dus om het zo min mogelijk op te laten vallen. En daar zijn we niet echt goed in. Maar dus, weet je, de practice makes perfect, zeg zo.
0: Veel drumstokken kwijtgeraakt ook nog?
1: Nou, toevallig niet. Het gebeurt meestal wel één keer per optreden, maar het stijgende lijn gaat allemaal goed.
0: Ja. En jij plektrums?
2: Ja, eentje bij het laatste nummer. Maar toen dacht ik al, weet je wat, laat maar, het heeft geen zin meer.
3: En even de vingertoppen.
2: Ja, even de vingertoppen, even slijpen zo.
0: Nou, mocht je hem terugvinden, mensen, stuur een DM naar Max. Leuk, hebben jullie nog komende optredens of releases waar we jullie op nog kunnen volgen?
2: Ja, begin oktober gaan we een nieuwe single releasen. You're My Baby. En we gaan een nieuwe EP opnemen, dus keep the socials
1: in the eye.
2: In het vizier. Ja, Bunch of Crybabies op socials dus.
1: En luister vooral, want het wordt echt heel cool en we hebben er heel veel moeite in gestoken en het wordt echt heel vet.
0: Klinkt ontzettend interessant. Nou, geniet nog even van Merel en goed gespeeld. Tot de volgende.
1: Yeah!
4: Roosmarijn Lotte bij Crybabies. Die komen dus net van het podium af. Zometeen gaan we ook nog eens eventjes praten met Ronker. Want ook die zijn inmiddels van het podium verdwenen. Dus daar hebben we het zo nog over. Dit zijn trouwens die Crybabies.

Crybabies en Fake ID hoorde je bij Breda Nu. Zometeen praten we met Ronker, komen net vanaf een ander podium af hier. Eerst even aandacht voor wat muziek uit de 70s. Ja, weet je, moet ook kunnen, denk ik dan. Deze is zo lekker. Steely Dan, Reeling in the Ear.

0: zijn heel veel bands die heel erg tof zijn. Maar dit is er toch wel eentje van die bij mij heel erg op mijn lijstje staat. Steely Dan, je hoorde Reelin' in the Years hier bij Breda Nu. Tijdens Breda Bars 2026. Over bands gesproken. Er staan ook heel veel toffe bands op het podium. En we hadden vanavond al een gesprekje met een van de bands. Die is volgens mij nog niet uitgezonden, dus dat ga je nog krijgen. Maar daarin vraag ik aan de bands, wat zit er in het water in België? En eigenlijk is deze vraag ook van toepassing op de band waar Roosmarijn Otte op dit moment bij staat. Want Ronker heeft de Spaanse kraag verlaten. En ik heb begrepen ook voor een groot deel toch wel het podium in een dusdanige staat achtergelaten dat het opnieuw opgebouwd mag worden.
1: Ja, de vraag is inderdaad of er morgen nog in de Spaanse kraag gespeeld kan worden. Want Ronker, jullie hebben de hele tent afgebroken. Ik sta hier met Bram, Jens en Jesper van Ronker. Hoe was het?
2: Het was heel gezellig. Het was een echte zweetput en het publiek is helemaal wild gegaan. Merci, strijders van de Spaanse kraag. We zijn vooral echt heel, heel onder de indruk van hoeveel mensen er in de paal zijn gekropen. Dus dat was wel echt cool.
3: En ook zelfs jonge mannetjes die gemakkelijk tot 3-4 meter hoog zijn gekropen. Het was legendary. Mensen zijn hard gegaan, ja.
1: En wat was jouw hoogtepunt van de avond?
4: Ik denk ook wel het publiek dat echt on point was en dat het beste van zichzelf heeft gegeven in de pit. Lekker zweten.
1: Is dit ook het beste publiek dat jullie tot nu toe hebben gehad? Of hebben jullie beter publiek gehad?
2: In totaliteit is dat moeilijk. En dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Want dan gaan onze fans in België boos zijn. Maar deze zomer was het wel echt sowieso top 3. Het was echt... De mannen gingen echt hard. En ik meen dat ook echt. Ik heb het gezegd tijdens de show. We zijn echt verwend geweest deze zomer. We zijn overal mogen gaan spelen. Het publiek is altijd in grote getalen en wild afgekomen, maar vandaag was het wel echt, er was connectie. En zij wilden hard gaan, en wij wilden hard gaan. Ik denk dat we de 7e versnelling gehaald hebben of zo. Dat is heel cool, merci.
1: Ja, dan is die chemie er snel. Hey, op dit moment speelt op de mainstage Merel. Zoals jullie net vertelden, als er één artiest is waar jullie veel mee hebben opgetreden deze festivalzomer, is het Merel wel. Gaan jullie zo meteen nog even kijken?
3: Ik zou eigenlijk wel nog graag sidestage eens gaan kijken, want we hebben al veel samen gespeeld, maar het is nog nooit echt gelukt om echt haar show te gaan kijken. Dus misschien, we zijn ook wel wat moe, dus we willen snel naar huis, maar misschien snel nog even een nummertje sidestage meepikken, ja.
2: Ja, ze heeft een serieuze outfit mee. Ik weet niet of je dat al gezien hebt, maar Merel heeft ze een... Er staan heel grote borsten, fake borsten, en daar hangen twee kanonnen aan. Dus dat wil ik wel nog zien of zo. Voor de glamrocker in mij. Hè. Maar we hebben echt heel veel met Merel samengespeeld in de festivalzomer. Dus ja, misschien kunnen we er wel nog een nummer of 3 uitpikken of zo.
1: Heeft het je inspiratie gebracht om zelf ook explosieve tieten te dragen volgend optreden of dat niet?
2: Ik zou dat graag doen, maar ik denk dat de rest van de jongens niet zo fantastisch...
3: Misschien andere explosieve dingen, andere explosieve lichaamsdelen. Welke dat zullen zijn, dat zullen we in de toekomst wel zien.
1: Nou, wij zijn benieuwd. Tot het volgende festivalseizoen en dankjewel voor het fantastische optreden.
2: Merci, dat was heel leuk. En tot snel, Breda. Tot snel.
0: Roosmarijn Otter hoorde je samen met Ronker, die net van het podium afkwamen. En hoe klinkt dat dan? Nou, dit is Ronker.

0: Hoeker hoorde je. En in dit geval Snuff. Heb je die ook gespeeld vandaag? Down here, no one else will survive. Volgens mij wel. Klinkt wel lekker dit.
1: Ja, wij waren natuurlijk bezig met er hier een feestje van maken achter de tafel in de open partytent.
0: Ja, nee, in de open partytent. Ja. Ja.
1: Partytent open zijkant, ja.
0: Ik heb hem voor jouw verjaardag alvast geboekt.
1: Oh, nou dat is wel bijna, eind deze maand.
0: Ja, ik weet precies wanneer. Ik ga het niet vertellen, want ik weet niet of dat gesloten partytent. Oké, en door.
1: Achter ons zit Damien de partytent dicht. Je kan niet meekijken, want het is geen visual radio.
0: Nee,
1: dit is wel heel gezellig, ook als je luistert. Dus we trekken je erin mee. Wat ik trouwens ook nog wilde vertellen. Vanmiddag was het trouwens minibarst. En minibarst is dus de kindervariant, hoorde ik. En daar waren vooral allemaal activiteiten. Ik weet niet of er ook opgetreden werd. Werd er opgetreden?
0: Voor zover als ik weet, niet echt een optreden, nee.
1: Ja, jij moet het weten, want jij bent er geweest. Je hebt, als het goed is, ook wethouder Marieke de Nobel, heet ze. Ja, je hebt haar gesproken, als het goed is.
0: Dat klopt.
2: Ja, spelen is voor kinderen natuurlijk ontzettend belangrijk. En nou ja, je ziet op school, dan moeten ze al de hele dag in die schoolbanken zitten. Het is vrijdagmiddag. Laat ze alsjeblieft gewoon een beetje rondrennen. Nou, volgens mij die regen die er een beetje valt, dat deert ze allemaal niet. Gewoon een beetje gave dingen doen. Samen knutselen en op die manier je ook weer verder ontwikkelen. Ze maken hier insectenhotels bijvoorbeeld. Nou, hartstikke leuk. Weet je, kan je ook weer iets leren over de natuur. Over hoe belangrijk dat is. En hoe belangrijk insecten zijn. Dus het is leerzaam, maar het is ook nog eens een keer gezond.
0: En cultuur, daar komen ze natuurlijk mee aan aanraking. Is het dan zo, hoe vroeger hoe beter?
2: Cultuur, absoluut. Dat geldt voor cultuur, maar dat geldt bijvoorbeeld ook over laten zien hoe de wereld in elkaar zit en hoe belangrijk die voor ons is om die te bewaren. Dus op die manier, met cultuur, draag je daar ook aan bij. Maar ja, weet je, cultuur is ook een beetje, hoe gaan we met elkaar om? En je ziet ook dat dat iets is wat onder druk staat. En juist weer door middel van laagdrempelig cultuur, samen dingen maken, zie je dat toch die saamhorigheid weer ontstaat, die zo belangrijk is op dit moment.
0: Over onder druk staan gesproken. Heel veel festivals, gratis festivals, staan onder druk. Waarom kan dit in Breda nou nog wel, een Breda-barst?
2: Omdat we natuurlijk ook vanuit de gemeente subsidie geven. En dat doen we niet voor niks. We vinden het namelijk ontzettend belangrijk. En wat je ook ziet, beginnende bands, die komen hier. En je ziet ze over een paar jaar, zie je ze op de grote festivals. Kun je altijd zeggen, ik was erbij toen ze op Breda Barst werden ontdekt.
0: En als wethouder die ook over gelijkheid gaat, om het zo maar even te zeggen. Dan moet het je wel aanspreken dat het gratis kan blijven vanwege het feit dat iedereen er naartoe kan. Is die laagdrempeligheid iets wat soms onder druk staat?
2: Absoluut, ja. En ik vind het daarom zo belangrijk dat het een gratis festival is. Het leeft natuurlijk van een groot deel van subsidie van de gemeente. Maar ook door de opbrengsten van de bar. Dat maakt echt dat iedereen hier gewoon kan komen. Iedereen hier welkom is. En ik vind de sfeer hier altijd zo geweldig. Je ziet inderdaad die saamhorigheid. Nou, op het laatste, s'avonds laat, dat zal je vanavond bij Merel zien. En ik kijk heel erg uit naar Au morgen. Die zingen in het Portugees. Vind ik echt heel erg mooi. Maar je gaat zien dat iedereen gewoon staat te swingen en staat te springen. En of het nou regent of niet. Morgenavond regent het trouwens niet, dat beloof ik. Maar dan ga je zien dat dat zoveel doet met de sfeer bij mensen. En je zag natuurlijk ook van de zomer dat Brand Parkies niet doorging. Dan krijg je ook alweer dat mensen zeggen, wat zonde dat zo'n gratis festival niet doorgaat. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, juist voor mensen die iets toch een wat krappere beurs hebben, dat ze toch gewoon mee kunnen doen op deze manier.
0: Het initiatief wat toen vanuit een aantal burgers gekomen is om toch iets te organiseren. Hoe stond je daar tegenover?
2: Ik denk dat op het moment dat je dat iets van onderuit komt, hè, als het gewoon veilig is en het is gewoon goed aangekondigd, dan denk ik dat je daar gewoon prima mee overweg kan. Wij moeten niet alles vanuit de overheid willen organiseren. Dat gaat ook niet. Dus juist dat soort initiatieven, als dat kan, dan is dat hartstikke mooi.
0: Dan nog één klein dingetje. Het regent vandaag. Nou, ben je zelf in dit weekend ook jarig?
3: Ja.
0: Ik wil niet heel veel doen, maar vorig jaar zei je dat mooi weer zou zijn. Kun je even een voorspelling doen als een soort Marieke de Weervrouw?
2: Het gaat nu even hard regenen. En naarmate de avond vordert, wordt het droog. En morgen is het helemaal droog. Dus kom vooral met z'n allen naar Breda Barst. Want het is echt super tof en geweldig.

0: weet niet wat het is, maar volgens mij willen ze van ons af. Ze hebben ons echt opgesloten hier. Is jou ook opgevallen, of niet?
1: Ja, in de partytent is dit.
0: Ah ja, het is wat het is. Nate Smith samen met Tyler Hubbard. En je hoorde After Midnight hier bij Breda Nu vanaf Breda Borst. Roosmarijn, het is jouw eerste keer hier op Breda Borst natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat vind je er eigenlijk van? Ik bedoel, je hebt een rondje gedaan. We zijn vanmiddag even een rondje over het... vanavond even een rondje over het terrein gegaan. Wat vind je ervan?
1: Nou, ik vind het...
0: Want jij bent niet echt een festivalmens, hè?
1: Nee, kijk, ik heb autisme. Ja. En daarmee... Ik heb ADHD en autisme. Dus daarmee zou ik festivals, vind ik tegelijkertijd heel erg leuk. En ook heel erg niet leuk. Dus ik sta daar op dat veld en dan vind ik het 10 minuten heel vet om te kijken wat er... Oeh, ik kan poffertjes eten. En oeh, friet met allemaal speciale dingen. En dan kijk ik om en dan denk ik... Zoveel mensen.
0: Heb jij hetzelfde als ik? Heb jij hetzelfde als ik dat je backstage veel relaxter vindt?
1: Ja, maar ik ben backstage opgegroeid. Mijn vader is geluidstechnicus.
0: Ja, maar dat is het.
1: Dus
0: ja, goed, die achtergrond weet ik, maar die weet natuurlijk niet iedereen. Maar dat is het wel, hè? Het is, dat heb ik dus ook. Ik ben wat dat betreft zo autistisch als een deur. En ja, weet je, dat is gewoon een feit. Ik weet gewoon, het is niet gediagnosticeerd trouwens, hoor.
1: Ja, bij mij wel.
0: Net als gelukkig. ADHD ook niet. Ja, dat hadden ze bij mij beter ook kunnen doen, denk ik. Maar. Ja, ik snap je. Het dubbele prijzenpakket. Ik vroeg...
1: Maar ik vond dit heel vet. Vooral dat ik nu dus hier kan komen en als co-host heel even deze nu dichte, maar net open party tent uit kan stappen. Door het straatje heen hier de backstage uit te stappen. Ja. En gewoon naast het podium te staan bij de Merel.
0: Ja.
1: Waar je staat. Of bij, wie hadden we nou net ook weer? De Nachtwacht.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is super hard.
0: Nou, ik moest
1: en dan
0: wel
1: kan ik ook weer wegstappen. Ik kan gelijk weer de backstage in als ik overprikkeld ben. En dat is ideaal, want tegen die tijd is de platen afgelopen en moet ik hier weer komen kletsen.
0: Ik moest wel gigantisch hard lachen, want wij liepen vanavond even de terrein op. En toen was de Nachtwacht was even bezig met een soundcheckje.
1: Ja.
0: En ik zie ook echt op het podium zie ik een paar blikken van... Jij hier?
1: Ja, het zijn allemaal oude Rock Academie klasgenootjes van mij natuurlijk.
0: Ja.
1: En Tilburg. Maar ja, ik ben natuurlijk ook heel veel veranderd door de jaren heen. Ja, misschien dat ze me niet herkenden. Maar die zijn natuurlijk ook bezig met het voorbereiden van een optreden. Dus dat was hartstikke leuk om ze even te spotten. Zoals ik net ook al zei, Dani, Lars en Anna. Doen
0: dat
1: maakt het goed.
0: Ja, nou ja, dat inderdaad. Nou ja, maar dat is ook zo. Hey, zo Rock Academie, hoe bereiden ze daarvoor op een festival? Dat was eigenlijk mijn vraag. Punt.
1: Op een festival, ja, niet echt. Als je kijk, ik heb er zelf geen ervaring mee. Laat ik het zo zeggen. Ik ben een studioartiest.
0: Ja, dat weet ik.
1: Dus
0: maar...
1: ik ben geen festivalartiest. En ik treed ook niet veel op. Ik lees niet.
0: Nee, behalve, dat is even één ding. Dat moet ik nog even met je regelen. Maar als ik ooit een keer, en ik ga veel eerder dood dan jij, dat weet ik zeker. Ik wil wel dat je op komt treden op een begrafenis.
1: Jezus, man.
0: Ja, dat moet ik nu alvast aan denken. Ik moet dat allemaal klaarmaken alvast. Hey.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ik ben over de helft heen, hè. Vergeet dat niet.
1: Maar dan moet je, gaan we dan wel alvast de tarief rekenen voor als ik bekend ben?
0: Dat maakt me niet uit. Of wil je, vraag gewoon wat je wil vragen. Dus je rekent het maar.
1: Fuck die nalatende van jou. Ik wil altijd
0: dat bedoel ik.
1: Kom maar hier.
0: Kom goed.
1: Nee. Ik wil nog wel heel vaak gaan optreden. Maar wat je op de Rock Academie vooral leert is hoe je het moet factureren. En hoe je je eigen bedrijf moet starten. En wie je moet hebben. Wie wat heeft qua rechten. Wat je moet afstaan aan een kroeg. Welke boeker je moet hebben. En hoeveel je daaraan moet afstaan. Maar het fuck around find out is wat je zelf moet doen. Dat is het stukje praktijkonderwijs.
0: En daarnaast leer je natuurlijk hoe je moet produceren. Wat je hoe moet schrijven. Tenminste neem ik aan bij de Rock Academie.
1: Het ligt eraan wat je studeert. Kijk, ik heb als songwriter gestudeerd. Ja. En daar ben ik ook in afgestudeerd. In eigen act. Dus in het optreed uitstroomprofiel.
0: Ja.
1: Maar ze leren je vooral je stage presence. En ze leren je vooral dus je producties maken. Maar echt het produceren leer je niet. Behalve als je EMP studeert. Dus Electronic Music Production. Maar bij songwriting hebben we ook bijvoorbeeld geen zangles gehad. Je krijgt zangles alleen maar als je vocalen studeert.
0: Nou, kijk ik heel even vanuit. Dit vind ik wel een keer interessant. Want er staan heel veel artiesten op het podium. Uh-huh. Jij zegt, we leren stage present. Wat is iets wat dat een artiest die op een podium staat nou per se moet doen? Wat is een advies? Laat ik het zo zeggen. Het zal niet per se moeten zijn. Maar wat is een advies wat je daarin kunnen meegeven?
1: Ik ben nogmaals de laatste persoon waar je live advies aan moet vragen.
0: Nee, dat snap ik
1: maar.
0: Ik kom
1: uit de musical business. En ik treed dus niet veel live op. Maar wat ik in de musical business vooral heb geleerd is... doorgaan en geen sorry. hoor je zeggen.
0: Ja.
1: Dat. Dus mensen komen naar jou en niet andersom.
0: Ja, en ik denk dat dat ook voor een normaal optreden zo geldt, hoor. Dus,
1: En daar kan ik van bijvoorbeeld een crybabies die heel veel ruimte opnemen in een stage. Mm-hmm. Door bijvoorbeeld de make-up helemaal over hun wangen en dus de beauty standards tegen te gaan. Dat is een stage presence. Maar bijvoorbeeld ook dus wat Ronker net vertelt. Merel die explosieve grote borsten onder haar heeft hangen. Dat is vet. Dat is camp. En dat hoort bij Merel.
0: Ja.
1: Net zoals dat zeg maar de hartjes cut-out in je jurk of in je boots, dat bij Sabrina Carpenter hoort.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Het is onderdeel van je unique selling point. En ik denk dat als je zo een stage presence neer kan zetten als Merel, of als bijvoorbeeld Ida of Jet van der Steen, mm-hmm, inderdaad. Bon Syrah is ook zo iemand die komt morgen spelen en die heeft heel erg een country vibe. Heel erg dat 60s, 70s. En dat is heel erg zijn merk. En omdat hij heel veel heeft gespeeld en ook heel veel heeft uitgebracht, al weet hij dat dat zijn merk is. Dus ik denk dat je niet echt kunt leren van iemand anders wat je eigen merk is. Omdat je daar achter moet komen in die 4 jaar dat je, of 6 jaar, hoe lang ik erover heb gedaan, daar studeert.
0: Oké, okay, nou ja, helder. Ja. Maar ik vind het wel eens een keer interessant.
1: Dat is het ook, zeker.
0: Ja. Dit zijn dingen die we normaal gesproken niet vaak bespreken in dit soort programma's. En toch is dit ook een Bredabarst, heel simpel gezegd.
1: Ja.
0: Want er zijn er ook acts bij, heel veel zelfs. We hebben dit jaar ook een Bredabarst op het podium. Daar staan acts voor letterlijk de allereerste keer op een podium. Dus dat maakt het ook heel tof, dit soort dingetjes. Om eens even te kijken van, joh, hoe werkt dat nou eigenlijk? Nou, dat hoorde je dus nu net even. Roosmarijn heeft een deel daarvan even toegelicht. En ze zegt, dat wil ik dus benadrukken. Want anders dan krijgen we straks weer klachten daarover van de mensen thuis. Ik ben niet degene aan wie je dat moet vragen. Maar toch doe ik het. Van, je hebt er enigszins
1: uit interesse.
0: Ja, en uit interesse. Want hoe is jouw visie daarop? Dat is ook wel interessant. In 2023 hadden we ook een Bredabarst. En toen stond hier een act op het podium. En die heette Loveless. In het begin zou je zeggen van, goh, hey, die dame komt bekend voor. Heb ik die niet al eerder gezien? Ja, want een aantal jaar geleden deed ze mee onder de naam Bixby aan de popronde. Het is Simone van Vught, dat is haar echte naam. Mm-hmm. En Simone draait al jaren mee in de muziekscene. En stond dus, zoals gezegd, op het podium. En een van de tracks die ze speelde was Hard Love.
2: Bredabarst. Goedemorgen, middag. Hebben jullie er een beetje zin in vandaag? Zin in? Ja, oké. Okay. Ik hoop dat jullie een hele fijne dag tegemoet gaan. Dankjewel dat wij dit voor jullie mogen spelen. Het is heel vet om te zien dat er telkens weer mensen zijn. Mijn naam is Loveless. Mijn debuutalbum kwam uit in mei. En de volgende track die we voor jullie gaan spelen staat daarop. Die heet Hard Love. Komt-ie.

0: Wat een lekker liedje blijft dit toch, Lola Montez. Je hoorde de muziek van Volbeat. En nou, dat is inderdaad Volbeat uiteraard. Hè. Dat is standaard bij die band. Daarom heet het ook zo. Ik heb ze trouwens ooit een keer gezien op de Zwarte Cross. Dat was zeer de moeite waard. Dus Volbeat heb ik het over.
1: Zwarte Cross is sowieso altijd super vet.
0: Ja, bij de was, dat is echt... Ja, natuurlijk bij de
1: was. Ja, ik heb Zwarte Cross. Ik heb wel staan mixen, ja.
0: Ja, daarom zei ik natuurlijk.
1: Maar nooit voor mezelf. Nooit voor de recreatie.
0: Nee, maar dat moet je mij ook niet aandoen. Ik ben precies wat dat betreft... Dus ik herken dit. Voor recreatie...
1: De Zwarte Cross jou niet aandoen.
0: Ja, daar zit misschien ook nog wel wat in, inderdaad. We zijn er, nou ja, bijna doorheen. Eigenlijk zijn we er al voor een groot deel doorheen. Mag ik jou heel hartelijk danken dat je er was vanavond? Ik vond het oprecht heel leuk.
1: Ik ben nou wel benieuwd waar we mee gaan afsluiten. Want we kunnen natuurlijk niet met Merel eindigen.
0: Nee, want die heb ik al gedraaid, dus dat scheelt.
1: Ja, precies.
0: Maar
1: precies.
0: Er is natuurlijk wel... We gaan gewoon zo even terugblikken op volgend jaar. Dus dat is één ding. En ik vind toch, hier moeten we een vervolg aan geven, Roos.
1: Ja, het lijkt me zeker leuk om nog terug te komen.
0: Ja, ja, en misschien zijn er nog meer projecten waarover we iets kunnen gaan doen. Ik hou mezelf daar zeker even mee bezig en daar kom ik op terug.
1: Tot de volgende.
0: Tot de volgende en sowieso tot in oktober.
1: Ja, dus tot in oktober.
0: Tot in oktober. En jij vroeg waar we gaan afsluiten. Nou, vorig jaar, toen was er hier ook het een en ander te doen. Dat zal je begrijpen. Toen hadden we op het podium staan Prins S en de Geit.
1: Oh, dan weet ik al wat je gaat doen.
0: Die gasten, die ken je waarschijnlijk wel. Nou, zou ik kunnen kiezen voor Kinderboerderij. Dat had ik heel graag gedaan. Alleen,
1: of Disco Dip, dat is mijn favoriet.
0: Dat had ik ook heel graag willen doen. Die zijn alleen allebei niet meegekopieerd op de een of andere manier. Dus
1: we hebben nog maar eentje die we eigenlijk kunnen doen, toch?
0: Ja, ja, en dat is in dit geval Leonie. Dat is een single die ze gemaakt hebben. Vorig jaar, die werd vlak nadat ze hier kwamen spelen, werd die uitgebracht. Dat was volgens mij 2 dagen daarna of zo. En op zich is dat ook wel een heel leuk liedje.
1: Dus,
0: ja, als jij voor bent, dan doen we die gezellig. Dit is die op Breda Bars, de opname van vorig jaar. Prinses en de Geit en Leonie. Dankjewel, hè. Morgen vanaf 6 uur zijn we weer vanuit Breda Park, het Valkenbergpark moet ik zeggen, Breda Barst. Graag tot morgen bij een nieuwe aflevering. Hoi hoi!
2: De zon gaat onder en de onrust komt naar boven. Geef ik eraan toe of wil ik het verdoven? Ik heb mijn geloof opgemaakt, ik kan niks meer beloven. En nu komt

0: maar zwijgen is nog goud. Want we gaan echt veel te lekker. Ik zoek iets om voor te leven en niet om voor te vechten. Ik ben toe aan iets oprecht, want in mij is het al weg. Ik krijg het moeilijk uitgelegd, maar de wereld maakt me gek. Alles gaat zo snel voorbij, ik heb soms het liefst dat ik verdwijn. Ik wil een plekje zonder pijn, en daar was jij.
1: Daar was jij.

0: weg bij mij.
1: Kijk, Breda, dan lijkt het me heel gezellig om even met z'n allen samen te zingen. Verbroederend, verzusterend, laten we met z'n allen zingen. Ik zing het voor, dan zingen jullie het na. Daar komt-ie.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letchert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt, waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarna stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naaste naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren, wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: missen? Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen? Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren.